Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50'ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
2: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er wisselvallig uit. Met koele temperaturen vooral. Zeker de eerste helft van de week is het ronduit koeltjes. Hooguit 11, 12, 13 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat iets meer zijn, maar het loopt echt niet over. Ook daar toch wel temperaturen aan de koele kant. Met dinsdag meestal droog weer, al kan een bui wel. Nadien zou het dan wisselvalliger worden, met vooral woensdag, donderdag toch wel een aantal buien of perioden met regen, wanneer enkele storingen doortrekken. En dat kan wat meer convectief van karakter zijn, zodat er lokaal misschien wel eens wat meer neerslag valt. Dus ook naar eind van de week weekend toe, niet volledig zeker droog. Kan een bui vallen bij temperaturen die geleidelijk wel weer wat de weg omhoog lijken te vinden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 5262 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: zondagmorgen gaat VPRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer onder meer. Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2

Het weerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is ook een wisselvallig dagje. Vooral weer met koele temperaturen. Veel hoger dan 11, 12, hooguit 13 graden aan zee geraken we niet. Landinwaarts kan dat een 14 zijn. Misschien heel, misschien tijdelijk. En hier en daar is een enkele 15. Hoewel dat voor veel plekken opnieuw te hoog zal gegrepen zijn. Verder licht wisselvallig. Opklaringen, wolkenvelden en hier en daar ook eens een buitje. Vooral vanochtend zitten er in de noordelijke regio's een paar verspreide buitjes. Kan ook overdag gebeuren, met voorkeur voor die regio's. Met een regenbui hier of daar komen we daarbij wel weg. Ook weer redelijk wat wind. Die blijft uit de noordelijke, noordwestelijke hoek komen zelfs. En die waait ook weer redelijk door. Zeker in de loop van de dag gaat die weer flink in kracht toenemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Die waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.

We zitten in de periode van de ijsheiligen en die doen hun naam dit jaar toch wel eer aan. We hebben met een kou-inval te maken uit het noorden, waarbij echt koele lucht aangevoerd wordt. Temperaturen die zitten echt wel laag, 12 graden aan zee, 13, 14 landinwaarts, misschien een lokale 15, heel tijdelijk. Maar op de meeste momenten van de dag halen we dat niet. Daar staat ook telkens een goed doorstaande wind bij. En het is vooral die wind die het probleem vormt. Die waait stevig door, vandaag uit de noordwestelijke richting. En dat zorgt voor koude gevoelstemperaturen, waarbij die temperaturen die op de thermometer staan lager voelen dan wat dat in werkelijkheid is. En dat is een beetje het probleem, die wind. Die kan ook vandaag weer naar 4, 5 boven gaan aan zee, boven land een 3, 4, vlagerig. En die temperaturen die worden daardoor een stuk lager aangevoeld. Verder licht wisselvallig vandaag met een aantal buien die kunnen vallen. Meestal is het een mix van wolken en opklaringen, maar hier en daar zitten wel eens een aantal buien. Vooral in de noordelijke regio's kan er een bui vallen en dat zijn buien van regen. Vanavond, vannacht, een beetje hetzelfde. Kans op een bui, minima. Ja, die toch behoorlijk kunnen wegzakken landinwaarts. 2 tot 4 graden. Dat is niet uitgesloten dat daarbij op een beschut plekje zelfs wat lichte grondvorst voorkomt. Toch even opletten daarvoor. Met dan morgen en overmorgen ook tal van buien in een koele noord-noordwestelijke, tijdelijk westelijke stroming op woensdag. En die buien die kunnen fel en pittig zijn, zelfs met onweer en hagel erbij. Blijft aan de koele kant. Het is wachten tot het weekend vooraleer geleidelijk iets minder koele lucht binnenloopt. Maar ook dan lopen de temperaturen nog niet fel op. We kunnen naar zondag toe misschien 16, 17 graden halen. Maar voorlopig zit er niet meer in. Misschien volgende week, maar zeker is dat nog niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei... in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow, vol muziek en dans, met graag...

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info.

zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is ook een wisselvallig dagje. Vooral weer met koele temperaturen. Veel hoger dan 11, 12, hooguit 13 graden aan zee geraken we niet. Landinwaarts kan dat een 14 zijn. Misschien, heel misschien tijdelijk. En hier en daar is een enkele 15. Hoewel dat voor veel plekken opnieuw te hoog zal gegrepen zijn. Verder licht wisselvallig. Opklaringen, wolkenvelden en hier en daar ook eens een buitje. Vooral vanochtend zitten er in de noordelijke regio's een paar verspreide buitjes. Kan ook overdag gebeuren, met voorkeur voor die regio's. Met een regenbui hier of daar komen we daarbij wel weg. Ook weer redelijk wat wind. Die blijft uit de noordelijke, noordwestelijke hoek komen zelfs. En die waait ook weer redelijk door. Zeker in de loop van de dag gaat die weer flink in kracht toenemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

We zitten in de periode van de ijsheiligen en die doen hun naam dit jaar toch wel eer aan. We hebben met een kouinval te maken uit het noorden, waarbij echt koele lucht aangevoerd wordt. Temperaturen die zitten echt wel laag, 12 graden aan zee, 13, 14 landinwaarts, misschien een lokale 15, heel tijdelijk. Maar op de meeste momenten van de dag halen we dat niet. Daar staat ook telkens een goed doorstaande wind bij. En het is vooral die wind die het probleem vormt. Die waait stevig door, vandaag uit de noordwestelijke richting. En dat zorgt voor koude gevoelstemperaturen, waarbij die temperaturen die op de thermometer staan lager voelen dan wat dat in werkelijkheid is. En dat is een beetje het probleem, die wind. Die kan ook vandaag weer naar 4, 5 boven gaan aan zee, boven land een 3, 4, vlagerig. En die temperaturen die worden daardoor een stuk lager aangevoeld. Verder licht wisselvallig vandaag met een aantal buien die kunnen vallen. Meestal is het een mix van wolken en opklaringen, maar hier en daar zitten wel eens een aantal buien. Vooral in de noordelijke regio's kan er een bui vallen. En dat zijn buien van regen. Vanavond, vannacht, een beetje hetzelfde. Kans op een bui, minima. Ja, die toch behoorlijk kunnen wegzakken landinwaarts. 2 tot 4 graden. Dat is niet uitgesloten dat daarbij op een beschut plekje zelfs wat lichte grondvorst voorkomt. Toch even opletten daarvoor. Met dan morgen en overmorgen ook tal van buien in een koele noord-noordwestelijke, tijdelijk westelijke stroming op woensdag. En die buien die kunnen fel en pittig zijn, zelfs met onweer en hagel erbij. Blijft aan de koele kant. Het is wachten tot het weekend vooraleer geleidelijk iets minder koele lucht binnenloopt. Maar ook dan lopen de temperaturen nog niet fel op. We kunnen naar zondag toe misschien 16, 17 graden halen. Maar voorlopig zit er niet meer in. Misschien volgende week, maar zeker is dat nog niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Assebroekebrugge gebeurde gisteren namiddag iets na 4 uur een zwaar verkeersongeval op de Baron Ruzittelaan. Een bestuurster die met haar kleine personenauto in de richting van Brugge reed, verloor er plots om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar auto. Ze raakte een geparkeerde auto en kwam ondersteboven op haar dak tot stilstand. De vrouw zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarna werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Eerdegem zaten gisterenochtend rond 7 uur heel wat huishoudens een tijdje zonder leidingwater. Bij wegenwerken in de Zedelgemse straat werd met een graafmachine een leiding geraakt. En dat had meteen gevolgen voor aansluitingen in de buurt, maar ook verderop waar er weinig druk op het water zat. Gelukkig kon de watergroep het lek snel herstellen. Gisteren zijn in Isegem enkele honderden liters zonnebloemolie in het kanaal Roeselare-Leie beland en dat tijdens het lossen van een schip. De brandweer kon een deel van de plantaardige olie afdammen. Een ander deel drijft verder richting Ingelmunster. Volgens de brandweer zal het daar de komende dagen verdampen. Volgens de hulpdiensten is de olie onschadelijk en vormt die geen hinder voor de scheepvaart. En de brandweer moest gisteravond uitrukken voor een brand in een verlaten bijgebouw langs de Roosendaalstraat in Roeselare. Het was rond 7:30 toen buurtbewoners grijze rook zagen opstijgen en de brandweer verwittigde. Het vuur was gelukkig snel geblust. Volgens de eerste vaststellingen zou de hangjongeren er hout in brand gestoken hebben. De schade bleef relatief beperkt en er vielen ook geen gewonden. Met de hulp van buurtbewoners kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerdegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: 471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhoff. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is ook een wisselvallig dagje. Vooral weer met koele temperaturen. Veel hoger dan 11, 12, hooguit 13 graden aan zee geraken we niet. Landinwaarts kan dat een 14 zijn. Misschien, heel misschien tijdelijk. En hier en daar is een enkele 15. Hoewel dat voor veel plekken opnieuw te hoog zal gegrepen zijn. Verder licht wisselvallig. Opklaringen, wolkenvelden en hier en daar ook eens een buitje. Vooral vanochtend zitten er in de noordelijke regio's een paar verspreide buitjes. Kan ook overdag gebeuren, met voorkeur voor die regio's. Met een regenbui hier of daar komen we daarbij wel weg. Ook weer redelijk wat wind. Die blijft uit de noordelijke, noordwestelijke hoek komen zelfs. En die waait ook weer redelijk door. Zeker in de loop van de dag gaat die weer flink in kracht toenemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

is een etablissement hier in Brugge. Ik ga niet zeggen waar dat is. Waar dan ze de menu verkopen, maar ook à la carte. En ze zeggen die bellen gewoon wat te gaan eten dan. Je kunt eten à la carte en op de menu. En de serveuse komt er weer en zegt, pa in menu. Je zegt, nee, ik ga eerst eten. Over 14 dagen ligt er een pin-up van een vrouwmens, een schoon vrouwmens, van het langste in de greppen op de markt. Er is er een agent van dienst die nog niet begonnen is aan zijn eerste tuk. Je ziet dat. Je vliegt er naartoe en je wilt direct de mond aan mond door de molling beginnen. Hè? Maar je krijgt er een vleringen mee. Zeg, hé, madame, zie je niet zie je? Zeg, ben ik. Ik lig niet te wachten tot dat mijn vent komt met een auto voor te parkeren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand. Stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Chris Rijnhof pakt uit met een ballet en laat

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Elena. 0498 107 134.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

heel goede dinsdagmiddag toegewenst, luisteraar. En van harte welkom in onze VBRO Radioclub vandaag. Na het uitgebreide nieuws van 12, een hoog tijd om ermee te beginnen. Onze gezellige lunch samen tussen nu en straks 1 uur. Met straks omstreeks het halve uur natuurlijk ook nog nieuws voor je. En weerman Geert Maassens, die ons alles komt vertellen over het weer dat we mogen verwachten deze namiddag. En ook de vooruitzichten natuurlijk straks. Voor zometeen smakelijk.

0: Nieuw Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag blijft het licht wisselvallig. Wolken en opklaringen mixen door elkaar heen. En hier en daar kan er al eens een lichte bui vallen. Heel veel stellen die buien niet voor, maar ze zijn er wel hier en daar. Ze hebben een voorkeur voor de noordelijke regio's. Maar het sluit niet uit dat er ook niet elders eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koel. 11, 12 hoogstens 13 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat een 14, misschien heel misschien lokaal 15 zijn. Maar voor veel plekken zal die 15 zelfs te hoog gegrepen zijn. We zien dat er daarbij ook redelijk wat wind staat. Die komt uit een noordelijke tot noordwestelijke hoek en kan van tijd tot tijd toch wel flink aantrekken. Zeker aan de kust kan dat weer een 4-5 boefoor worden. Boven land is die wind sowieso erg vlagerig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

0: In cultureel centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wat 1001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 5062 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

We zitten in de periode van de ijsheiligen en die doen hun naam dit jaar toch wel eer aan. We hebben met een kouinval te maken uit het noorden, waarbij echt koele lucht aangevoerd wordt. Temperaturen die zitten echt wel laag, 12 graden aan zee, 13, 14 landinwaarts, misschien een lokale 15, heel tijdelijk. Maar op de meeste momenten van de dag halen we dat niet. Daar staat ook telkens een goed doorstaande wind bij. En het is vooral die wind die het probleem vormt. Die waait stevig door, vandaag uit de noordwestelijke richting. En dat zorgt voor koude gevoelstemperaturen, waarbij die temperaturen die op de thermometer staan lager voelen dan wat dat in werkelijkheid is. En dat is een beetje het probleem, die wind. Die kan ook vandaag weer naar 4, 5 boven gaan aan zee, boven land een 3, 4, vlagerig. En die temperaturen die worden daardoor een stuk lager aangevoeld. Verder lichtwisselvallig vandaag met een aantal buien die kunnen vallen. Meestal is het een mix van wolken en opklaringen, maar hier en daar zitten wel eens een aantal buien. Vooral in de noordelijke regio's kan er een bui vallen en dat zijn buien van regen. Vanavond, vannacht, een beetje hetzelfde. Kans op een bui, minima. Ja, die toch behoorlijk kunnen wegzakken landinwaarts. 2 tot 4 graden. Dat is niet uitgesloten dat daarbij op een beschut plekje zelfs wat lichte grondvorst voorkomt. Toch even opletten daarvoor. Met dan morgen en overmorgen ook tal van buien in een koele noord-noordwestelijke, tijdelijk westelijke stroming op woensdag. En die buien die kunnen fel en pittig zijn, zelfs met onweer en hagel erbij. Blijft aan de koele kant. Het is wachten tot het weekend vooraleer geleidelijk iets minder koele lucht binnenloopt. Maar ook dan lopen de temperaturen nog niet fel op. We kunnen naar zondag toe misschien 16, 17 graden halen. Maar voorlopig zit er niet meer in. Misschien volgende week, maar zeker is dat nog niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: en 106.6 VBRO West.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
1: Chris Rijl pakt uit met een beret en laat zich

0: Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Elena. 0498 107 134.
1: Dit is

We zitten in de periode van de ijsheiligen en die doen hun naam dit jaar toch wel eer aan. We hebben met een kou-inval te maken uit het noorden, waarbij echt koele lucht aangevoerd wordt. Temperaturen die zitten echt wel laag, 12 graden aan zee, 13, 14 landinwaarts, misschien een lokale 15, heel tijdelijk. Maar op de meeste momenten van de dag halen we dat niet. Daar staat ook telkens een goed doorstaande wind bij. En het is vooral die wind die het probleem vormt. Die waait stevig door, vandaag uit de noordwestelijke richting. En dat zorgt voor koude gevoelstemperaturen, waarbij die temperaturen die op de thermometer staan lager voelen dan wat dat in werkelijkheid is. En dat is een beetje het probleem, die wind. Die kan ook vandaag weer naar 4, 5 boven gaan aan zee, boven land een 3, 4, vlagerig. En die temperaturen die worden daardoor een stuk lager aangevoeld. Verder licht wisselvallig vandaag met een aantal buien die kunnen vallen. Meestal is het een mix van wolken en opklaringen, maar hier en daar zitten wel eens een aantal buien. Vooral in de noordelijke regio's kan er een bui vallen en dat zijn buien van regen. Vanavond, vannacht, een beetje hetzelfde. Kans op een bui, minima. Ja, die toch behoorlijk kunnen wegzakken landinwaarts. 2 tot 4 graden. Dat is niet uitgesloten dat daarbij op een beschut plekje zelfs wat lichte grondvorst voorkomt. Toch even opletten daarvoor. Met dan morgen en overmorgen ook tal van buien in een koele noord-noordwestelijke, tijdelijk westelijke stroming op woensdag. En die buien die kunnen fel en pittig zijn, zelfs met onweer en hagel erbij. Blijft aan de koele kant. Het is wachten tot het weekend vooraleer geleidelijk iets minder koele lucht binnenloopt. Maar ook dan lopen de temperaturen nog niet fel op. We kunnen naar zondag toe misschien 16, 17 graden halen. Maar voorlopig zit er niet meer in. Misschien volgende week, maar zeker is dat nog niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn minister samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag blijft het licht wisselvallig. Wolken en opklaringen mixen door elkaar heen. En hier en daar kan er al eens een lichte bui vallen. Heel veel stellen die buien niet voor, maar ze zijn er wel hier en daar. Ze hebben een voorkeur voor de noordelijke regio's. Maar het sluit niet uit dat er ook niet elders eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koel. 11, 12, hoogstens 13 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat een 14, misschien lokaal 15 zijn. Maar voor veel plekken zal die 15 zelfs te hoog gegrepen zijn. We zien dat er daarbij ook weer redelijk wat wind staat. Die komt uit een noordelijke tot noordwestelijke hoek en kan van tijd tot tijd toch wel flink aantrekken. Zeker aan de kust kan dat weer een 4-5 boefoor worden. Boven land is die wind sowieso erg vlagerig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van

Sammy Moore. Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 10:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
2: Nieuws uit je regio. In Heuveland is gisteravond een 89-jarige man met zijn auto in de gracht beland langs de Noordhoekstraat. De auto lag met de bestuurderskant in het water. De bejaarde man raakte niet op eigen krachten uit de auto. Gelukkig merkte een toevallige voorbijganger de wagen op en verwittigde die de hulpdiensten. De brandweer haalde de man uit de auto. Daarna werd hij met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. 11.000 mensen in Oostende hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond het Fort Napoleon te bewaren. Projectontwikkelaar Versluis wil er namelijk een groot appartementsblok op zetten. De stad Oostende had daarom gevraagd aan minister Ben Weitz om de bescherming van het gebied als cultuurhistorisch landschap op te heffen. De actievoerders vragen nu om dat niet te doen. In Assebroekebrugge gebeurde gisteren namiddag iets na 4 uur een zwaar verkeersongeval op de Baron Ruzittelaan. Een bestuurster die met haar kleine personenauto in de richting van Brugge reed, verloor er plots om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar auto. Ze raakte een geparkeerde auto en kwam ondersteboven op haar dak tot stilstand. De vrouw zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarna werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Eerdegem zaten gisterenochtend rond 7 uur heel wat huishoudens een tijdje zonder leidingwater. Bij wegenwerken in de Zedelgemse straat werd met een graafmachine een leiding geraakt. En dat had meteen gevolgen voor aansluitingen in de buurt, maar ook verderop waar er weinig druk op het water zat. Gelukkig kon de watergroep het lek snel herstellen. Gisteren zijn in Isegem enkele honderden liters zonnebloemolie in het kanaal Roeselare-Leie beland en dat tijdens het lossen van een schip. De brandweer kon een deel van de plantaardige olie afdammen. Een ander deel drijft verder richting Ingelmunster. Volgens de brandweer zal het daar de komende dagen verdampen. Volgens de hulpdiensten is de olie onschadelijk en vormt die geen hinder voor de scheepvaart. En de brandweer moest gisteravond uitrukken voor een brand in een verlaten bijgebouw langs Roosendaalstraat in Roeselare. Het was rond 19:30 toen buurtbewoners grijze rook zagen opstijgen en de brandweer verwittigde. Het vuur was gelukkig snel geblust. Volgens de eerste vaststellingen zou de hangjongeren er hout in brand gestoken hebben. De schade bleef relatief beperkt en er vielen ook geen gewonden. Met de hulp van buurtbewoners kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken.
3: Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: 1001 nachten.
6: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Ja, ze had iets waarvan je kon dromen, wat alle mannen versteld zouden staan.
1: 2, 3, 4, kijk eens goed wat zie je.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: 071 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag blijft het licht wisselvallig. Wolken en opklaringen mixen door elkaar heen. En hier en daar kan er al eens een lichte bui vallen. Heel veel stellen die buien niet voor, maar ze zijn er wel hier en daar. Ze hebben een voorkeur voor de noordelijke regio's. Maar het sluit niet uit dat er ook niet elders eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koel. 11, 12, hoogstens 13 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat een 14, misschien heel misschien lokaal 15 zijn. Maar voor veel plekken zal die 15 zelfs te hoog gegrepen zijn. We zien dat er daarbij ook weer redelijk wat wind staat. Die komt uit een noordelijke tot noordwestelijke hoek en kan van tijd tot tijd toch wel flink aantrekken. Zeker aan de kust kan dat weer een 4-5 boefoor worden. Boven land is die wind sowieso erg vlagerig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Rijnhof pakt uit.

0: Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Elena. 0498 107 134.
1: Dit

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 1073 en 1066. VBRO West.
1: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 11:20 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrille Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrille Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht blijft het aan de koele kant. De wind valt ook een stukje weg, zeker landinwaarts. En dat opent een nieuw mogelijk gevaar, namelijk wat lichte nachtvorst aan de grond. Aan de lucht zullen de temperaturen niet zo diep zakken. Daar halen we een 2 tot 4 graden, wat ook overigens frisjes is. Maar aan de grond zou het op een beschut plekje misschien dan toch heel lichtjes kunnen vriezen, toch in de gaten houden. Het zal afhangen van de hoeveelheid bewolking. En er komt wel wat bewolking binnen, samen met opklaringen. En het is in die opklaringen dat hem het probleem zit. Eventueel valt er hier of daar ook nog eens een licht buitje bij een afnemende wind uit een nog altijd west- tot noordwestelijke richting. Naar de ochtend toe neemt de kans op buien fors toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad? Ik heb echt gehad, vindt, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat, hè?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hè, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 5062 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West. Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het aan de koele kant. De wind valt ook een stukje weg, zeker landinwaarts. En dat opent een nieuw mogelijk gevaar, namelijk wat lichte nachtvorst aan de grond. Aan de lucht zullen de temperaturen niet zo diep zakken. Daar halen we een 2 tot 4 graden, wat ook overigens frisjes is. Maar aan de grond zou het op een beschut plekje misschien dan toch heel lichtjes kunnen vriezen, toch in de gaten houden. Het zal afhangen van de hoeveelheid bewolking. En er komt wel wat bewolking binnen, samen met opklaringen. En het is in die opklaringen dat hem het probleem zit. Eventueel valt er hier of daar ook nog eens een licht buitje bij een afnemende wind uit een nog altijd west- tot noordwestelijke richting. Naar de ochtend toe neemt de kans op buien fors toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 11:20 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is

Woensdag en donderdag worden ook twee koele dagen. De temperaturen komen amper van een plek. Maxima van 10, 11, 12 graden aan de kust. Landinwaarts is dat een 13, 14 graden. Misschien op een onbewaakt moment is een enkele 15 hier of daar, maar op de meeste plekken lukt dat niet. En er vallen buien, tal van buien. Zowel woensdag als donderdag zijn buiige dagen met soms felle buien, eventueel zelfs met een klap onweer erbij. Dus ja, dat is toch maar een onstuimig en wisselvallig weerbeeld. Ook vrijdag is nog een bui mogelijk en ook het weekend zal niet stabiel verlopen. Ook dan kan er een bui vallen. Maar het zijn vooral die temperaturen die in het oog springen, die blijven toch echt wel aan de koele kant. Het warmt geleidelijk aan een beetje op, maar het gaat bijzonder langzaam. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tullie gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Heuveland is gisteravond een 89-jarige man met zijn auto in de gracht beland langs de Noordhoekstraat. De auto lag met de bestuurderskant in het water. De bejaarde man raakte niet op eigen krachten uit de auto. Gelukkig merkte een toevallige voorbijganger de wagen op en verwittigde die de hulpdiensten. De brandweer haalde de man uit de auto. Daarna werd hij met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. 11.000 mensen in Oostende hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond het Fort Napoleon te bewaren. Projectontwikkelaar Versluis wil er namelijk een groot appartementsblok op zetten. De stad Oostende had daarom gevraagd aan minister Ben Weitz om de bescherming van het gebied als cultuurhistorisch landschap op te heffen. De actievoerders vragen nu om dat niet te doen. In Assebroekebrugge gebeurde gisteren namiddag iets na 4 uur een zwaar verkeersongeval op de Baron Ruzittelaan. Een bestuurster die met haar kleine personenauto in de richting van Brugge reed, verloor er plots om een onduidelijk reden de controle over het stuur van haar auto. Ze raakte een geparkeerde auto en kwam ondersteboven op haar dak tot stilstand. De vrouw zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarna werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Eerdegem zaten gisterenochtend rond 7 uur heel wat huishoudens een tijdje zonder leidingwater. Bij wegenwerken in de Zedelgemse straat werd met een graafmachine een leiding geraakt. En dat had meteen gevolgen voor aansluitingen in de buurt, maar ook verderop waar er weinig druk op het water zat. Gelukkig kon de watergroep het lek snel herstellen. Gisteren zijn in Isegem enkele honderden liters zonnebloemolie in het kanaal Roeselare-Leien beland en dat tijdens het lossen van een schip. De brandweer kon een deel van de plantaardige olie afdammen. Een ander deel drijft verder richting Ingelmunster. Volgens de brandweer zal het daar de komende dagen verdampen. Volgens de hulpdiensten is de olie onschadelijk en vormt die heen hinder voor de scheepvaart. En de brandweer moest gisteravond uitrukken voor een brand in een verlaten bijgebouw langs de Roosendaalstraat in Roeselare. Het was rond 19:30 toen buurtbewoners grijze rook zagen opstijgen en de brandweer verwittigde. Het vuur was gelukkig snel geblust. Volgens de eerste vaststellingen zou de hangjongeren er hout in brand gestoken hebben. De schade bleef relatief beperkt en er vielen ook geen gewonden. Met de hulp van buurtbewoners kon de politie 2 minderjarigen verdachten oppakken.
3: als ik zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding. Kijk

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het aan de koele kant. De wind valt ook een stukje weg, zeker landinwaarts. En dat opent een nieuw mogelijk gevaar, namelijk wat lichte nachtvorst aan de grond. Aan de lucht zullen de temperaturen niet zo diep zakken. Daar halen we een 2 tot 4 graden, wat ook overigens frisjes is. Maar aan de grond zou het op een beschut plekje misschien dan toch heel lichtjes kunnen vriezen, toch in de gaten houden. Het zal afhangen van de hoeveelheid bewolking. En er komt wel wat bewolking binnen, samen met opklaringen. En het is in die opklaringen dat hem het probleem zit. Eventueel valt er hier of daar ook nog eens een licht buitje bij een afnemende wind uit een nog altijd west- tot noordwestelijke richting. Naar de ochtend toe neemt de kans op buien fors toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard winst, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is

We zitten in de periode van de ijsheiligen en die doen hun naam dit jaar toch wel eer aan. We hebben met een kouinval te maken uit het noorden, waarbij echt koele lucht aangevoerd wordt. Temperaturen die zitten echt wel laag, 12 graden aan zee, 13, 14 landinwaarts, misschien een lokale 15, heel tijdelijk. Maar op de meeste momenten van de dag halen we dat niet. Daar staat ook telkens een goed doorstaande wind bij. En het is vooral die wind die het probleem vormt. Die waait stevig door, vandaag uit de noordwestelijke richting. En dat zorgt voor koude gevoelstemperaturen, waarbij die temperaturen die op de thermometer staan lager voelen dan wat dat in werkelijkheid is. En dat is een beetje het probleem, die wind. Die kan ook vandaag weer naar 4, 5 boven gaan aan zee, boven land een 3, 4, vlagerig. En die temperaturen die worden daardoor een stuk lager aangevoeld. Verder lichtwisselvallig vandaag met een aantal buien die kunnen vallen. Meestal is het een mix van wolken en opklaringen, maar hier en daar zitten wel eens een aantal buien. Vooral in de noordelijke regio's kan er een bui vallen en dat zijn buien van regen. Vanavond, vannacht, een beetje hetzelfde. Kans op een bui, minima. Ja, die toch behoorlijk kunnen wegzakken landinwaarts, 2 tot 4 graden. Dat is niet uitgesloten dat daarbij op een beschut plekje zelfs wat lichte grondvorst voorkomt. Toch even opletten daarvoor. Met dan morgen en overmorgen ook tal van buien in een koele noord-noordwestelijke, tijdelijk westelijke stroming op woensdag. En die buien die kunnen fel en pittig zijn, zelfs met onweer en hagel erbij. Blijft aan de koele kant. Het is wachten tot het weekend vooraleer geleidelijk iets minder koele lucht binnenloopt. Maar ook dan lopen de temperaturen nog niet fel op. We kunnen naar zondag toe misschien 16, 17 graden halen. Maar voorlopig zit er niet meer in. Misschien volgende week, maar zeker is dat nog niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Chris Rijl pakt uit met een ballet.

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498 107 134. Helena. 0498 107 134.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De zesde Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tellier gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tellier gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

107.3 en 106.6 VBRO West. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Toepassen. Arme vliegen.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel honderdduizenden euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maxima tot 14 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: allermeest.
1: VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de